0: T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-Rex. T-Rex!
1: Roar!
2: Daddy, T-T-T-T-T-T-Rex, Daddy, T-T-T-T-T-T-T-Rex, Daddy.